0: Deluxe. Right on your voice in paradise, greeting you this morning, telling you that, hey man, I have nothing if I don't have you. Goodness. So welcome back right here on your number one in the Sun Cape. Let me tell you what's going to be happening in the show. Ad break coming up at about 20 past, the hour of 6 o'clock. And then we're going to be joined by our station manager with your news headlines. That's going to be in Afrikaans. So yes, welcome to it, man. For the first half an hour, and also coming up at 6:40, very interesting slot coming up. So yeah, stay tuned for that one. And then, all right, you can also greet us this morning, all right? First of all, we'd like to greet the whole of, you know, Calisdorp. Ja, nie hartlik. Goeiemôre hier aan die span hier in Calisdorp. Nou, ek wil net seker maak of ons span is aan die gang. Ja, nee, wat die potte is aan die prit. En ek sien die mense is aan die gang hier buitenkant. Ja, nee, heel wat volk wat voorbij ons loop hier in ons uitsaai eenheid. Ja, nee, wat as jy die bus nou sien, dan moet jy weet, daar is goedjies wat gebeur daar. Nee, dis die soepdrive. Dis donderdagochtend. Is dit donderdagochtend vandag? Ja, nee, iemand sê vir my, ja, nee, Sebas, dit is donderdagochtend. Is aan die molly nie rondte? Iemand sê vir my, ja, nee, wat, iemand sê, sy staan hier ergens, kan dit wees. Hartelijk goeiemorgen. Iemand sê vir my, Sebastien, morgen aan die soepdrive span. Het kom weer lekker deur, nee, jy moet een mooie dag het, nee. Dit kom van Samantha Janties hier in Nysna, en julle is tops hier in FM, nee. Thank you so much, thank you so much. Neem me nou, it is 060-505-2693. Let me just get it straight, you know, it's got a couple of more, it's a good morning. It's still a bit dark right here, you know, yes. Lekker donker hier in Calisdorp nog nee, in die Suidkamp. En ons wil natuurlijk ook al ons borge, wil ons vir hulle sê, joh, baie, baie dankie vir allemaal wat ingekom het. Ja, niks in die leven gebeur sonder uitdagings, nee. En vanochtend is het een van die dae waar ons heel wat uitdagings gehad het, nee. Morgen ook aan SAPS, ja, SAPS is also in the place, they made their presence felt this morning, you know. And they said, very good morning to you guys. Salut, awe, mornings to you, Sebastian, and the team. Let the music take control, brother. Stay blessed. Steve Gibb, very good morning to you, my brother. Goeiemorgen, Big Boza, hou vas die muziek, nee. Ek kan sy my nou op lekker met een danspassie, jong. Ja, nee, kyk, dit is wat ons wil heen, nee. Ons wil heen, jy moet een lekker ochend heen, jy moet so my lekker wakker skrik, jy moet so my lekker in die vibe is, man, nee. En spieren is so my nou nog stief, sê iemand die vir my, nee. Jy bevind jouself in, nee, man, dis nie na Babibi, dis in Calisdorp. Hartelijk goeiemorgen aan die span, ja, nee, sibling is, sê vir my, so, sy is in na Babib, ingeskakeld hier vanaf die Noordkaap, nee. Jo, hartelijk goeiemorgen aan jou, vriendin, mag jy een fantastische dag het, nee. Goeiemorgen, welkom in ons huis, Bas. Ek is blij om jou stem te hoor, nee. Ons geniet jou, terwijl ons klaarmaak vir die werk. Ja, nee, baie beslis. Kijk, die kinders is nou op pad school toe, die mannen maak hulle gereed, sommige is al reeds op die pad, nee. Nou ja, kom ons kyk, wat sê die volk vir my? Hulle sê my, Bas, elke keer is het lekker om jou stem te hoor. Geniet het in Calisdorp, met baie liefde daar van sister Essie, en natuurlijk Uncle Baba, wat ons lekker groet van ons geneem. Salut, salutas, sê iemand lief my. Good morning to you, Sebastian, and the team. Let the music take control, brother. Stay safe and be blessed. A very good morning to you, Sebastian, and the Soup Drive team. So moet die beat klink, nee? What a way to start your morning. Love it, absolutely love it. And it comes all the way from Oudtshoorn, alright? A very good morning to you and the fam. Very good morning to you. I hope you're up and about doing your thing this morning. So, right, somebody says, welkom ons eie Sebas. So lekker om jou stem te hoor vanochtend, nee. Lieflike dag vir allemaal hier op die Soep Drive, nee. En natuurlijk die span word lekker gegroet vanochtend hier door ons mense hier in Volmoed. Prachtig, prachtig. Dit kom nou van Katrina Marais hier in Concordia. Kom ons wat gauw hier eenkie. Dan gaan ons vir advertentie breek. Hier neef hem, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Sebastien Swan. Ek heet julle welkom hier in de Riversdal. Ek vertrouw, julle gaan een mooie dag daar in Calisdorp. Ja, ek meld maar niet aan. Ek luister. Merci, Sebastien. Baie dankie. Goeie dag.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
3: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082 0800 598 6577 of Hilton by 083 313 3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geelektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
5: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
4: Aangehou of aanranding deur die polisie?
6: Please search warrant, open the door now!
4: Het jy of jou kind 'n beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
7: The MC Search 2026 is officially open.
8: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
7: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
8: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
7: Entries close on the 31st of July 2026, then the entry fee is only 100 Rand.
8: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
7: The Industry Recognition Awards 2026.
8: One stage.
7: One voice.
8: One opportunity.
0: All right, one stage, one opportunity, one voice. That is how it goes. Right, you on your voice in paradise. Dan kreeg ek 'n boodskap wat sê, hartelijk goeiemôre Sebas. Ons sê ook welkom aan JDE Podcasting. Is 'n jong groep van Calisdorp, wat die jong mense se belange op die hart dra. Nee? Nou, ons groet vir hulle ook, nee, en allemaal ingeskakel is hier op jou stem in die hart van die paradise. Serena Corrigis, hartelijk goeiemôre aan jou. Debbie Valentine sê vir my, very good morning to you Sebas. Officially, julle span se laaste dag. Nie eintlik nie, but well done to the team. You guys make me proud. Nou ja, kyk, dit is nie ons laaste dag nie. Dit is natuurlik die voorlaaste dag nie. Dis donderdag. Ons maak natuurlik klaar môre in George. Hy ons bevind by Highway Fisheries in die oggend. En dan natuurlik die middag is ons by Pick n Pay in Pakkelsdorp tussen 12 en... tussen 12 en 2 sal ons vir jou rechtstreeks daar, dan sal ons natuurlijk vir jou aankondig wat die toekomstplanne is, nee, want daar is nog een dorp uitstaande, nou ja, ons gaan ons seker gereed maak daarvoor, nee. Welkom hier by jou stem in die hart van die paradijs. Iemand gee so more, maar Sarah, maar Molly, Rosaan en die span, more, vir allemaal daar lekker sop maak, nee, lekker word allemaal gegroet. Jy kan natuurlijk vir ons more sê vanochtend, nee. Een neef hem goeie more.
9: Yes, morgen, Sebas. Jo, na lang tijd, ne? Die tijd in die ochtend. Dat was me zo gleef geweest, my maat. Ja, nee. Ik heb ook opgewakker. Goed om jou stem zo vroeg te hoor. Maar ja, sterk op het werk, my vriend. Geniet het daar in die Kanaland, in veiligheid te komen. En allemaal moet maar een lieflijke dag geëet, my maat.
0: 1FM, goeiemôre. Welkom hier by jou stem in die hart van die paradijs. Vinnige advertensie breek. Nee, kom ons gaan vir die muziek breek. En dan kom ons terug net hierna. Dan sluit ons aan by ons stasiebestuurder, meneer Morney Pietersen. Waar hy natuurlijk vir ons die nieuwshoogtepunte gaan bring in Afrikaans. MUZIEK

0: side. Alright, welcome back. Remember, there is a Lord on your side. Baie dankie daaraan, sister Essie. Goeiemôre aan jou, sister. Is altyd lekker om te weet, jy is ingeskakel en ingeskakel. 13 minute voor die uur van 7 uur. En omstreeks 10 voor gaan ons natuurlijk vir die advertentiebreek. Mario Gievelaar sluit aan by ons. Natuurlijk vir die... Mario sluit aan by ons vir die verkeerd verslag. Dit sal natuurlijk ook so 7:25 wees, nee? Dan sluit ons aan by niemand anders as Mario Gievelaar. Natuurlijk ook sport wat ons gaan vir u bring. Dit kom ook een bietjie later, nee? En ons kyk lekker saam hier op jou gunsteling radio, hier in FM. Jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Welkom as jy nou by ons aangesluit het. Lekker hier in Calisdorp. Ek sal seker maak dat die volk bietjie later saam jou gesels, dat jy kan hoor hoe dit gaan hier in Calisdorp. Goeiemorgen Sebastien, baie welkom in Calisdorp. Hoop julle het sommer een baie lekker dag met ons mense. Baie dankie, dis iemand hier, dis Francisca hier in Calisdorp, wat lekker saam met ons gesels. En natuurlijk geniet hulle elke oomblik daarvan. Jy sal nie glo wat ek nou sien. Ja nee wat, ek sien die man is hier bezig met een gillie blik, jong. Manne morgen, ek like julle spirit, ek like julle spirit, nee. Hier neef hem goeiemorgen.
1: Maar die vader van jou vader, die doet ons aan met de vader. Hoe is de mensen? Gaan om de shop uit te doen. En dat is voor elkaar voor. Om de shop te gaan uit te doen.
0: Dank je. Dank
1: je. Waardeer
0: je.
1: Waardeer je. Ik kom dan aan die allemaal af.
0: Lekker aan die allemaal. Goedemorgen, iedereen van familie. Jo, wat een voorrecht om weer... Enriques Geisman sy stem te hoor, nee, mooi en gesiene dag vir julle, nee, hou julle warm, dis nog steeds koud, nee, baie dankie, waardeer jou vir die boodskapie, nee, 060-505-2693, morgen Sebas, lekker om jou stem te hoor, nou nie, weer hier in die huis, ek is besig om skoon te maak, die stem, hou my somme aan die gang, en is lekker om jou te hoor hier oor die radio. Geniet een heerlijke wintersdag. Willemien uit it's Sleeping Beauty. Thank you so much. Well, keep them coming, you know. An ad break coming up in a bit, and then we'll be back right after this. It's all happening right here on your voice in paradise.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.
3: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
4: Police search warrant, open the door now!
3: Maliciously prosecuted?
5: Thank you, Your Honor. Because it's been 27 years I've been fighting for my life.
3: Injured because of medical negligence, your child injured during labor? Don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
6: 044-150-0455 or 011-028-0947
3: today, or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
0: All right, thank you so much, MG Marley Attorneys. In FM, good morning.
7: Morgen, Sebas.
0: Liefelijk om
7: je stem te gaan hoor, man.
0: Yes, sir.
7: Lieflijk.
0: Yes, sir.
7: En maak me weer die harte warm. Die harte morgen, iedereen even maaikjes. Ik moet maar vannacht praten, morgen, iedereen even maaikjes. Gaat het goed aan met jullie? Esterman, hier van Heidelberg, goed gaan.
0: O ja, hierbij dankie daar, Esterman. Lekker om jou stem te horen. Groetjes om me daar voor AJ. En Tannie Maggie sê vir my, o ja, Sebas, lekker om jou stem te horen. Mario Gievelaar sê, ja, nee, wat. Maar sê vir my, hartelijk goeiemorgen, Sebastian. Ja, dis nou net nie jammer, jy is in Calisdorp, my broer. En anders het ek nou daar seker gemaakt, die helikopter kom vlieg daar oor Calisdorp. Maar hartelijk goeiemorgen, broeder, ons gaan later gesels, ek en jy. Groete daar vir jou en die familie natuurlijk, nee. Lekker om jou stem te hoor vanochtend, nee. Ek sien uit daarna. Dan sê een vriend van ons hier uit Nysna, Jerome, sê vir my, Sebastian, hartelijk goeiemorgen, broeder, ek groet natuurlijk die hele span, allemaal wat saam met my werk vanochtend, nee. Yes, so you can do that, you know, greet everyone and make sure that, you know, we feel that need this morning. All right, I've got Talking About Feel the Need, 8 minutes away from 7 o'clock. Yes, JT Taylor says we got to feel that need. The need to interact, the need to smile, the need just to be yourself this morning. All right, it is the Breakfast Show, Rise and Shine. Sebastian's my name. I'm here with you up until 9 o'clock. So good morning to you.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Jou nieuwe wereld.
0: Bly altijd ongelig. Eden FM Oudtshoorn.
1: 103.6
0: FM Stereo. This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: All right, Mental Health Matters. Thank you so much. That was your news headlines. Patrick Arthur van Vieren, a very good morning to you, brother.
4: Morning, DJ Sebastian. Good morning. Good morning to our soup drive. Guys, you are on the move. You are on the move. Thank you.
3: All right, yeah, you know, I can hear the enthusiasm right there. Love it, man. Love it. Usanti mo, hartelijk goeiemorgen. Yeah, no, I did not. Hartelijk goeiemorgen, Sebastian, die soepdrijf span, Sebastian, Tani Molly en die Blanche. Dankie vir die reik na ons mensen. Natuurlijk die uitreik na ons mensen in die Kanneland met bederf. Ons senior club members, ja, en hierbij, dankie. Sterkte daar, vrijdag. Se Golden Games te Ladysmith, 24 July 2026, en dan die tyd natuurlijk 10 uur in Ladysmith by die Hoërskool natuurlijk, namens Kanneland in die forum van die voorzitter Jonathan Jankies. Jonathan, baie dankie daar, broeder. Lekker om van jou ook te hoor, die groete daar van die Poppy, broeder. Jeden even goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Sebas.
3: Hartelijk goeiemorgen aan die ma.
5: En die soepdruispan.
3: Oh ja.
5: Goeiemorgen.
3: Gegroet, sister.
5: En dan wil ek groet allemaal dank, alles dorp is gegroet. My broer, Boy en Betty Geisman, julle is gegroet. Hendrik Pretorius, jy moet uitkom daar by die sop. En Jolien Geisman, ek hoop jy het gestel jou dag lekker geniet, jou verjaarsdag. En dan wil ek baie geluk sê aan Daryl Damons op sy verjaarsdag.
3: Yes.
5: Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid.

0: Welkom hier by jou stem in die hart van die paradijs. Goeiemorgen Sebastian, jy maak my dag hoor. Dan groet ek my kinders, vriende en familie. Mooi en gezien dag vir almal, dankie Sebas. Veilig wees daar op die soep drive nie. Dan het ek ook gesien hier so, en Rikus Geisman het ook hier post gegooi vanochtend. Hy sê, hy is hier in die Kali Klip en die mense sê, sy my hier vanmorgen sien. Ja, jy kom sonder aan die Josh nie. Broeder, ek weet nie, hoe ga jy maak, daar nie langklaas, die naam gehoor, sê Jenny van Wyk hier so, en dan sê Daphne Evers, ek hoor jou al vroeg hier onder by ons nie. Ja, Daphne, was jy al hier vir een kopie sop? Dan sê Monica Boysen, geniet jou tussen jou collega's nie. Ja, beslis. En dan sê Dottie's Home, Bike en Jammies ook hier vir my. Goeiemorgen, welkom Mr. G. Ja, nee wat, ja, so gesels die mense hier van die klip, lekker saam met ons, nie? En jy is weer welkom, om saam met ons te kan gesels. Nies, news headlines coming up at about 8:30 with Snazo Gulwa. Hartig goeiemorgen, Sebas, lekker hier in die Kali klip, nie? Wil net my team by CWP een mooi dag toewens, nie? Mooi dag hier in Karlsdorp van julle collega Lorenzo. Alright, thank you so much, Lorenzo. You know, it's always good to hear from the friends. And then I got a message from a guy traveling between, Prince Albert and Maritzburg. You know, he says, good morning, Sebastian. Listen, man, I've been listening to Eden FM quite crystal clear. You know, it's good to hear a familiar voice. Thank you so much, brother. We appreciate you, but you're not listening to the voice, you're listening to Eden FM, your voice in paradise. Good morning.
1: Goeiemorgen, Sebastian. Auntie Molly and the Eden Spanda, Kallesdorp, hulle moet een mooie gesiene dag hee. Sebas, jy moet dan maar hawe Marius Briesies, wat gister so mooi vir jou hy boodskap na Sister Debbie se foon toegesteer. Groet hommel. Sebas, ek wil net hawe my broer Tommy Domingo, Pie Domingo van Kaapstad, wat nou vir een week by ons keer. Joyce Domingo, my sister Lina Karelse, al my Erasmus kinders, braaf kinders, een mooie geseënde dag toe wens vir hulle. En allemaal wat my stem kan hoor vanmorgen, baie liefde van Auntie Katie se brand uit Mosselbaai. Mooi dag vir julle se baas.
0: Ja, nee,
1: bye.
0: Baie dankie aan die Katie se brand, ja, nee, wat ons die boodskap hier gekry, nee. Lekker om te hoor van u, nee. Alright, 060-505-2693. It is all happening right here in Kallesdorp. Your news headlines coming up in Isitasa. That's going to be happening in the next couple of minutes. So let's get ourselves ready. A couple of more messages coming through. We're going to be looking at that. But I've got a musical break, you know. I've got a musical break. There's a song that's on the playlist. I don't know if you heard this one before, but ish, we'll see how it goes, you know, because there's been a hit all the year.

0: Nou ja, hartelijk goeie middag, welkom hier bij ons stem in die hart van die paradijs. Baie dankie daar aan meneer Geisman, aan die Blanche Benjamin, Masara Jonk en natuurlijk Molly Elbrecht, wat natuurlijk met die span gekeer het hier bij, hierdie, is dit een laarschool hier? Span is even met, dit is een laarschoolse bas. En wat is die laarschoolse naam? Excelsior, 4GK Primair. Baie dankie Blanche Benjamin, gaan laar. O ja, beslis. Ek sit hier in my Sterkman TMP aan. So warm in Kalisdorp, ek moet maar in een soort sit, want is te warm. Ja, Sterkman TMP. Die gasten hier in die atelier sê, ek gaan vir my Josse Bas iets gespierd, jong. Niks jaloers raak rein, die manne. Maar nou ja, ja, dit is so 28 minuten oor die uur van 12 uur, ons keer lekker samen. Ons gaan breek vir die nieuws hoogtepunte, omstreeks 12:30, en dan moet ek vir jou sê, was een interessante story gewees daar, nie? Episode nummer 41 van die bankroof, ons gaan vinnig van advertentie breek, en dan kom ons terug, kom ons gaan gaan oudsoring toe. Maak ons het draai hier by Maarten Skawas, ons kyk wat Maarten in die mouw voer.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Maarten Skawas en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Maarten een WhatsApp by 083-733-7479. Maarten Skawas en Tire Repairs van Oudsoring die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou gelee in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die ambtelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag in the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs.
4: Jou nieuwe wereld.
3: Bly altyd ingelig.

0: Dit lyk na Rochelle van Nys. Nou, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Polla. Goeiemiddag. Nee, Mr. Polla, joh. Vandag vat jy my terug, weer terug, met die lied. Jy vat my so terug na my jeugjare by die Pentecostal Holiness Kerk.
0: Kom nou, man.
1: Mr. Polla.
0: Yes.
1: Dan ook dankie vir die boodskap, Mr. Polla, want het is redig waar. Ons weet redig wat ons nou is, man, wat ons net toe gaan wees.
0: Ja.
1: En het is redig. Redig nou die tyd om saam met mekaar te kan lewe, as ons ver van mekaar af lewe. Mr. Polla, jy moet een mooie dag het. En ja, dis koud die buitenkant. Oh, Mr. Polla, maar waarom dan nie het oor, ja?
0: Jy ook.
1: Dit is nou Rochelle van Nys.
0: Dat is hy, Rochelle van Nys. Ek het geweet, hy ene keer gaan vir vele van ons luisteraars terugvat na hulle jeugdae toe. Oh, yo my brother, yo my sister. Baie dankie, Rochelle, dat jy ook daai saam met ons gedeel het. Dis waar, my broer. Ons moet mekaar kan vryspreek. Dis nie makkelijk nie. Na vryspreking is jy meer as oorwinnaar. Dit kom vanaf Vloei. Vloei, maar wie kan wat jou kwaad wees, jong? Ja, mens is wel Vloei kwaad, ja. Maar nie vir die Vloei. Hartelijk goeiemiddag aan Timonica. Sy is ook ingehaak en ingeskakel hier op jou Drive Time Show. Ons groet nog een luisteraar. Hallo.
2: Hallo, Pora Hopske Dops.
0: My Antima.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Bina Jenneke, die van Welbeda wat vandag verjaar. Baie geluk op haar verjaarsdag, goed uit en guns op haar leven. En sy na dag lekker geniet. En ook baie geluk aan Daryl, hy moet sy dag ook geniet. En sterkte aan sister Pit. En die ingang van broek Pit. En ja, mooi bly Polla.
0: Dankie Antima.
2: En veilig wees as ijskoud nou hier in Welbedag.
0: Njarrr, Antima is net zo koud nou hier in die oorring. Oeh, mense. Wanneer ek 5 uur hier klaar maak, is reg uit kwijt toe. Ek gaan leen, joh. My bene kan nie meer dit vat, my beendere. Die burgemeesteres van Volboed.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooi dag hier daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volboed. Mooi dag vir almal.

0: If you want to talk to the DJ, you can dial 044-884-0831. That is 044-884-0831. Or you can also send the DJ a WhatsApp. 06-05-05-269. Die tijd is hij al ingeboekt daar in jouw phoneboek. Ja. Dat is Afternoon Drive, goed te maken, kinders.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Weet je, die tekstfeest van vanmiddag heeft mij recht af waar aangeraak. Joh, mensen. Die Heere verwacht van ons om in vrede en in liefde met mekaar te leven. En ja, ons kan van mekaar verskil. Sonder om lelik te wees met mekaar. Sjoe. This verse is haunting me now. Kom ek gemaak het daar dan Vaslapiland. Had ek goeiemiddag Mr. Monet Peters en hy is ook ingehaak en ingeskakeld.
2: Mr. Paul, ek kan nou vergeet, ons het die naweek, die 25ste en die 26ste, het ons jaarfeest by Kandelaarse Vierpoortskerk van Afrika. Mooi dag!
0: Mooi dag, baie dankie Katrine, my advertentie wat so met deel gekomen daar. Kandelaarse Vier.
3: Goeiemiddag, hola, hoops ingetune. Nee, ek hou van voel in Lela, ek het nou mooi gevoel in Lela, van was. So now it's time for me to go to bed because too much chill is outside. Ek groet sommer allemaal wat ingeskakel is.
0: Gaan jy nou leer, Beverly?
3: En een speciale groet aan Bubblicious. Dat kom met liefde van Beverly.
0: So jy gaan nou leer?
3: Very much. Hola, hoops. Ek weet nie of Pastor Malcolm nog oorlik voel nie, maar sterkte en liefde van my kant af.
0: Dankie Beverly.
3: Van Beverly.
0: Baie dankie Beverly.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbard Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie,

0: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, kom eens om, neer zo. Vanaf Ochi naar Amala toe.
2: Wow.
1: My girl, my gubbus. Hey. 5 september was jij. Ik weet dat je nog aan hier komt, hij aan. Samen met Melody Six, dat is Eden FM's langer om dans. Hoppa! Stig uit!

is that Wasanaza Guwa with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Ms. Guwa will be back at 5 serving you the mains. Albert Polo Hobbs nou wil weet, hier in FM, waar was Jay? Toe Sexy Eyes, ek kom, ooh, mense, Sexy Eyes. Wakefield, hier op die nummer 1 te raad, 28 minuut voor 5, my laaste half uur het aangebreek. Laat ook geen middag, wij hou na Erasmus, wat vir ons onze mosse by municipale geleef gaan doen, tussen 5 en 6.

0: FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo. Isn't out forever. Maybe it's about the moments that change us forever.
1: Oh. Lekker was nog altijd lekker geweest. Dat is your drive time show in FM. Dit is Funk Deluxe. Tell me you need me. En voor dat was het Lodi Beats met Touch Me Softly. Nou, een mens moet niet voor jezelf jok niet. Ja, dat ik zo praat. Een mens moet niet voor jezelf jok niet. Die man wat nou hier praat. Paula Hobbs. Dat is een man wat vanavond zo na 5 is op reis kom. Dan wil hij nog gaan leen. Maar die twee songs wat ik nou achter elkaar gespeeld heb. Oeh, mensen, I'm telling you. Die goed maakt nou ander goed los. Ik zie nou weer een rookie en ik zie een vierkie.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter vervallen geraak. En die gemeente is tans besig met een fondsinsameling in die vorm van een competitie looikie om een meer as omheining te bou. Deur 'n looikie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n looikie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.